van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Romeine 6 vers 12. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle

Hoe groot is uw genade? Ik verdien dit niet. Vrede het u van mij kom gee. Vreugde het ek in u gevind. Blijdskap sonder perke in my gemoed.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: by die Waka Foods parkering op Grootfontein of op Keetmanshoop op die hoek van Liechtenstein en Swakara straat daagliks van 7:30 tot 5:00 of doen aanlyn aansoek by applications by pause.com.na.
1: The wait is over. The deals are here. It's Big Red Weekend for 3 days only. ShopRite brings you massive savings of up to 50% off. Like a 4kg Real Good IQF chicken mixed portions. Only 200 Namibian dollars. 10kg Top Score Super Maize meal. Just 125 Namibian dollars. 500 grams Rama Original 70% fat spread. Only 25 Namibian dollars each. 450 grams Wheat Bix cereal. Buy two for just 50 Namibian dollars. Don't miss out. This weekend only, get up to 50% off. Valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.
0: First Capital Namibia doen 'n beroep op eiendoms- en konstruksiekundiges naby nedersettings landwyd om by sy paneel van bouinspekteurs aan te sluit. Inspekteurs sal die konstruksie van behuisingsprojekte by nedersettings evalueer en monitor. Diegene wat aansoek doen moet oor eie vervoer, internettoegang en 'n verwante diploma met minstens 3 jaar ondervinding beskik. Diegene sonder formele kwalifikasies kan aansoek doen met meer as 5 jaar relevante ondervinding en naspeurbare verwysings. Wees deel van die transformasie van behuising by Namibiese nedersettings. Dien u CV en kwalifikasies in by die kantoor van u streeksgouverneur of stuur vonkpos aan people by firstcapitalnam.com teen 3 Julie. Vir verdere navraag 081-772-2949.
2: Win it OK style.
3: Koop enige deelnemende product en sweep jou OK Countdown card vir die kans om een van 3 luxe vakanties ter waarde van 80.000 Namibiese dollar te wen. Bespaar ook op Sunflow Pure Sonneblomolie, 2 liter slegs R$74.99. Bekom 'n Wheatbix 900 gram met R$49.99 en Parmalat Everfresh Langlewe IAT melk, 'n verskeidenheid 1 liter slegs R$19.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 12 Julie. Sluit OK Express en OK MegaSave uit. OK, eienaars op wie jy kan staat maak.
2: Win it OK style.
1: Wait is over. The deals are here. It's Big Red Weekend for 3 days only. ShopRite brings you massive savings of up to 50% off. Like a 750 grams Ellis Brown Coffee Creamer, only 64 Namibian dollars. 5kg Marathon White Sugar, just 96 Namibian dollars. 2-liter Coca-Cola Soft Drink, just 20 Namibian dollars each. Pampers Disposable Nappies or Pants. All variants, only 179 Namibian dollars per pack. Don't miss out. This weekend only, get up to 50% off. Valid until 21 June 2026. Only at ShopRite.
0: Jy kan ingeskakel bly vir die program tot eer van sy naam met die erediens om 9:00 vanoggend onder leiding van pastoor Dean de Toey, waarna ons maatjies dan daarna kan saamkuier wat hulle kuiertjie met tannie Elna betref. Goeiemôre, baie welkom hier op Hartklop FM.

Annelies Wiet se vertolking van die lied Kaalvoet. Tracy Campbell se weergawe van die lied Sometimes a Prayer Will Do is volgende in ons program ingesluit.

Nou, as ons kyk na hierdie geleese gedeeltes, dan het daar mense van verskillende tale, verskillende afkomste, het hier by mekaar

0: Phil Wickham met Homesick for Heaven hierdie week nummer 8. Nummer 7 behoort hierdie week aan Elevation Worship met Hallelujah.
1: Let's clap like this. Hey. For the second.

Dit is CC1 en Zwart Pronk in die vijfde plek in de week op de Gospel Top 15 met Worthy of It All. En die vierde plek is dit Peter Burton met Where Would I Be?

Dit was Bruno Mars met Grenade. Jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie programme. Ons is besig met Kom ons praat daaroor en vind nou uit presies

Linda Ronstadt se Spaanse mariachi album Canciones de mi Padre uit 1987 spog steeds met die meeste verkope ooit in Amerika. Maar in 2011 het haar kragtige mezzo-sopraan stem stil geword weens progressieve sopranokleaire verlamming, 'n toestand met simptome soortgelyk aan Parkinson's. Dis asof 'n hand my stembande gryp en toedruk. My stem werk nie meer nie, het sy destyds gesê.

Mexicaans-Amerikaanse gemeenskappe. Sy bevorder ook kunsprogramme in minder bevoorregte gemeenskappe en doen bewusmaking oor haar siektetoestand. Sy het vanjaar 'n saamgestelde album van haar vroegste musiek, The Early Years, digitaal uitgereik. Weens haar toestand bly sy deesdae meestal tuis in San Francisco. Ek lees baie, luister aan Mexikaanse musiek en oefen. Wanneer Joni kom kuier, doen ons saam wasgoed, eerder as om saam te sing soos vroeër. Toch leef sy en haar musiek voort op die verhoog, danksy Hildeblyk konserte. Ons musiekster vir vandag hier op Hartklop FM, Linda Ronstadt. Tot die volgende keer van my Nick, tot ziens.

Dit was Ariana Grande met Right There en ons kyk nou na die volgende wenk wat jou sal help om meer produktief te wees. Gebruik die 80-20 beginsel. Die Pareto beginsel stel voor dat ongeveer 80% van jou resultate uit 20% van jou aksies kom. Identifiseer daai hoë impaktake en gee hulle voorkeur. In die praktyk kan dit beteken dat 2 of 3 belangrike take op jou lys veel meer bydra tot jou sukses as die ander 20. Die geheim is om die hoë impaktake vroeg te identifiseer en eerste aan te pak, eerder as om jou dag met kleiner, makliker take vol te maak. Hier is Clean Bandit, Marina en Louis Fonsi met Baby.

van pop, rock, Zydeco, Isicatamia, Zulu vir a cappella en dan Bakanga, die sogenaamde Township Jive musiek. En verskeie Suid-Afrikaanse kunstenaars dra by tot hierdie album, Ladysmith, Black Mambazo, wat geen bekendstelling nodig het nie, ook die trompetspeler, die legendariese Hugh Masekela, Los Lobos, Linda Ronstadt, die Everly Brothers, ja, noem dit, een baie, baie besonderse album en ook besonderse samenwerking met ander kunstenaars en muziekstijle. Ons volgende opname is Gumboots, wat Paul Simon sing saam met die Boyoyo Boys en dan ook Diamonds on the Soles of Her Shoes met Ladysmith Black Mambazo en Under African Skies.

Die multinasjonale opnameproses het die album sy unieke wêreldklank gegee. Die volgende drietal snitte is Homeless, Paul Simon saam met Ladysmith Black Mambazo, dan ook Crazy Love saam met Stimela en That Was Your Mother.

Dis Paul Simon vanaf vanmiddag se Fokus album Graceland uitgereik in Augustus 1986 met die snit That Was Your Mother. Wat verkope aan betref, is daar meer as 5 miljoen kopieë van die album in die VSA verkoop, wat dit dan nou 5 keer platinum gemaak het. In die Verenigde Koninkryk meer as 2 miljoen kopieë en dit het ook Paul Simon se grootste sukses al daar geword. Dan in die res van Europa sterk verkope in veral Duitsland, Frankryk en Nederland en dan in Suid-Afrika. Alhoewel die album aanvanklik nie wyd versprei is nie, het dit uitstekend gevaar. Ons gaan vanmiddag uitspeel met All Around the World, waar Simon kragte saamspan met Los Lobos. Ja, Los Lobos, natuurlijk bekend vir hulle treffer La Bamba, as die naam vir jou bekend klink. En dan die kommersiële treffer You Can Call Me L. Dit was 'n wonderlike voorreg om vanmiddag in jou geselskap te wees en ek sien daarna uit om aanstaande sondagmiddag weer so te maak. Tot dan, groetnis!

0: gesit en uitgepos.
1: Ja.
0: En so het ek elke vakansie, het ek of by my pa gewerk, of ek het die geleentheid gehad om by een van sy vriende se besighede te werk, of by my oom se besigheid en so.

0: Κυρίες και κύριοι!
1: Programma van nuus tot weer. Aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traan het al, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Een hartelijke hallo aan elke luisteraar. Goedenavond, welkom hier bij Tijd om te praten op Hardloop FM. Mijn naam is Henning Venter. Het is mijn voorreg om hierdie gesprek te leiden. Het is lekker om met jullie te kijken, maar ook met jullie mannen. Baie welkom, Paul.
1: Goeiedag, luisteraars.
0: En Zander.
2: Hallo, Abel. Ek is de Snaaks. Hallo, Hardloop FM. Die Henning. Een hartelijke hallo, die Henning op Hardloop.
0: Dat is hy. So, jullie kunnen horen onze taal, ouwens. Ons hou van met woordjes gooi, maar ons is regtig bijzonder opgewonden om met jullie te gesels ook vanavond. Nou, as jy dalk niet is by die program, ek is hier in Windhoek by die gereformeerde kerk. Paul, jy is ook hier in Windhoek by die ander gereformeerde gemeente. En dan Zander, jy...
2: Is van Okania die beter plek.
0: Die beter plek, ander kan die trein spoor.
2: Ja.
0: Van Okania af. Dan weet jylle somme waar is ons ligging. En ons is bezig jylle met een reeks geïnspireerd deur een boek van Jared Wilson, Your Jesus is to Save, wat, kan mys nou maar sê, een dogmatiek handboek is, lekker leesboek,
2: ja,
0: maar oor die theologie van die karaktertrekke, of kan ons sê, portrette van Jesus. Dit help nogals bykie om net die wereldse wijs en partij keer ons vooropgestelde idees van wie Jesus is, recht te trek. So, ons het reeds gesels oor Jesus as die profeet en Jesus die belofte.
2: Ja, die een wat vergifnis gee, of die vergewer.
0: Ja, die vergewer. En hierdie week gesels ons oor Jesus as mens. Die mens, sou mens ook kon sê.
2: Nee? Ja.
0: By uitstek die mens. So dis die portret wat ons het. En ons, ek val sommer in met iets wat Jared in die boek skryf net. Hy sê, ons is as mense, is ons nog

0: Is ingeskakel by Hardloop FM en nou so 4 minute oor 10 en jy luister na die regstreekse kommentaar vir die uitloopwedstrijd tussen Suid-Afrika en Kanada wat afspeel op die Los Angeles Stadion in die VSA tijdens die 2026 FIFA Soccer Wereldbeker. Saam met jou is Nick Dames en Andries Meton. En ons kan nog saam met jou die loop van die tweede helfte en die nie verder nie. As ons dan nou op die einde van die dag een strafdoel strijd die strijd sal moet aansê.
1: Maar voordat mens by die strafdoel uitkom, Nick, goeienaand, luisteraars vooral vir diegene wat nou so pas eers ingeskom het. Ja, ek sien Suid-Afrika wat nou hier so plaasvervanging op die veldstuur Mofokeng wat van die veld afkom en Mbata wat in sy plek op die veld verskyn. Collega Joseph Chikongo wat ook nou tydens pauze tyd, of eerder Oukalchis culture of Robert Nuno heb van Keisames, wat ook sy eierkie kom leed oor die verloop van die eerste helfte en wat hy ook gesê het Suid-Afrika sal beslis iets in die middelveld dan hy moet doen want hulle kan nie regtig waar hulle oorheersing diep binnenkant hulle eie halfgebied van die middelveld redig waar in doele omskuif nie, want hulle speel baie verdedigend op hierdie stadium. So, ek het een vermoede, Hugo Broos, die africhter van Suid-Afrika, gaan waarschijnlijk bykie meer aanvallende middelveld wil opstuur hier in die begin van die tweede helfte.
0: Kom ons kyk of Mbata die man is wapelik in staat maak. Tlalente Mbata, hy speel sy club soccer by Orlando Pirates, hy 26 jaar oud en is een talent waarop ons kan staat maak blijkbaar, want sy eerste naam natuurlijk Tlalente beteken talent.
1: Mooi man. Kanada wat in die tweede helfte van rechts na links voor ons voorbij speel hier op die Los Angeles stadion en dan is daar so mogge troche toegangs van Kanada hier aan die noorde kant van die veld, maar die lijnrechte daar aan die oorkant van die veld, beslis daar was een onkantspel geweest, of eerder ook dat die bal oor die doodlijn gerol het, voordat Millar dit dwars oor die veld dan nou geskop het.
0: Kanada wat tot dusver redelijk die oorhand gehad het, vooral tijdens die eerste helfte van die wedstrijd, met twee goeie kanse wat deur verdedigers Derek Cornelius en Moise Mbobito vermors is, toe hulle nou ongelukkig nie die nette kon laat wapper nie. Suid-Afrikaanse doelwagter Ranwin Williams aan die andere kant het goed natuurlijk verdedig om Bafana aan hierdie wedstrijd te hou en kom ons kyk of hulle dit verder so kan aanpak. Suid-Afrika was gelijk met rusttyd in 3 van sy vorige wereldbeker wedstrijde en het nog nie een wedstrijd verloor wat waar dit die geval was nie. So ons kyk of daar die statistiek voortleef, dit voel onvermijdelik dat daar verandering natuurlijk kan wees. Die loop van tweede helfte vooral aan die kant van Kanada met Alphonse Davies, wat waarschijnlijk sy wereldbeker debuut sal maak vir Kanada.
1: En soos gesê, Suid-Afrika wat in die tweede helfte van links na rechts voor ons gaan voorbij spelen. Hulle sal graag doele wil aanteken aan die suide kant van die veld. Kanada wat met swart speel, hulle sal graag wil doele aanteken aan die noorde kant van die veld. En Suid-Afrika wat die bal besit redelijk beheer het hier in die middelveld, maar dit was binnenkant hulle eie halfgebied wat hulle dit goed gedoen het, of dan op vlak in die halfgebied van Kanada. En kon nie redig waar vir hulle constructieve aanvalspogings skep met hier die middelveld beheer van hulle nie, terwyl Kanada vooral die laaste 10 minute van die eerste helfte pal op die aanval was.
0: Het het dan nie nou deelgeneem aan die Mexicaanse golf en toe golf sy haar voorn uit die hand uit. Ek hoop sy het hom al teruggekry op hierdie stadion. Ja.
1: Op Hardloop FM luister jy na die kragmeting tussen Suid-Afrika en Kanada. Dis die, is dit die eerste uitklopwedstryd?
0: Die eerste van 32.
1: Met ander woorde, dit is 16 kragmetings, die eerste van 16 kragmetings wat dan nou plaasvind en die

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal. Enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of draanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.